0: sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van LEF Groep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gayapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75. Of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.smb.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in de Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Quand les bateaux reviennent, ils restent sur leurs flancs. Des lambeaux décevants du vent qui les emmène. Quand les bateaux reviennent.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffen inleverpunt Grip komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 21 mei kan je vanaf 1 uur in het Dommelhuis Kerkplein 5 in zon weer een vlindermobiel maken. Vouw van origami de mooiste vlinders en maak er je eigen mobiel van. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
4: Bond Jan Berg.

0: Even terug naar het jaar 1982 met deze muziek van Level 42, Star Child, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent, hier zo in de Bonte Muziekverzameling. Want het programma Bont luistert u naar. Ik ben Jan Bergen en ik draai ze voor u het komende uur.
1: 1, 2, 3, 4!
0: Bruno Mars en I Just Might.

0: En dat was hem de hele nachtse muziek. Bruno Mars en I Just Might. We gaan nu lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. Cher hebben we hier zo. 1966. Bang, bang. My baby shut me down. Dat is niet zo best.

0: Ja, een beetje vreemde uitvoeringen deze die we hier hadden. Cher met Bang Bang My Baby Shot Me Down. Dat rare jaren 60 links-rechts stereo. Compleet uit elkaar getrokken. Wordt er op zich ook niet mooier door natuurlijk. Maar ja, ze deden het in die tijd, dus laten we het ook zo weten.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Kelly Clarkson uit 2005. Behind These Hazel Eyes.

0: De muziek van Kelly Clarkson, we gingen ervoor terug naar het jaar 2005. Behind These Hazel Eyes, zo was de titel van het nummer wat u voorbij hoorde komen. Wij gaan naar 2018 trouwens, overigens.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Demi Lovato, dit is Sober.
2: I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself has reappeared.

0: I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: De muziek van Demi Lovato. En dat was een nummer met de titel Sober. We gaan nieuw werk draaien van Remco van het Veld.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Dit is Wat moet ik doen?

0: Remco van Veld, wat moet ik doen?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond. Very bond.
0: We gaan 1994 met Lisa. Dit is Skip to My Lou.

Muziek van het jaar 1994, deze Lisa en Skip to My Lou. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur gaan we doen met deze. Middle of the Road uit 1972, The Talk of All the USA.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnenbreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

Muziek van Rita Marley uit 1982. One Draw, I Wanna Get High. Ja, wees daar voorzichtig mee. U bent er nog steeds bij, programma Bond. En we gaan eens gauw door met Bruno Mars. I Just Might.

0: Bruno Mars en zijn 2026 hit I Just Might. Het is tijd dat wij eens even lekker weer teruggaan in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, muziek van Bill Fay. Dit is Screams in the Ears. Niet te hard geschreeuwen in die oren hoor, dat doet pijn.

0: Ja, nog eventjes terug naar het jaar 1967. Bill Fay was dit en Screams in the Ears.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Ja, we gaan naar het Nederlandstalige muziek toe met deze van Is Ook Schitterend. iOS ook wel genoemd. Uit 2007. Meer van jou.

0: Dan is ook schitterend, we gingen even terug naar het jaar 2007. Meer van jou, de leuke muziek hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog bij bent trouwens.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook altijd nog meer dan hits alleen voor u. En wat we nu voor u klaar hebben liggen, muziek van 050. En 050, dat is het oude kentgetal van Groningen. Dus het zal ook wel Gronings zijn waar het vandaan komt. Dit bin de nachten, de titel van de plaat. Even een stukje dialect in het programma. Hoort er ook bij.

0: Dit in de nachten van 050 een stukje pop, rockmuziek en een dialect, rock noemen ze dat tegenwoordig, cultureel erfgoed, hè?
1: Hé Jan, wat is het weer al de noost?

En er was een wees van Meghan Trainor uit 2014, All About the Beast, de titel van de plaat. Bracht ons alweer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Ik heb hier met plezier de blaadjes voor u uitgezocht. En ik hoop dat u met evenveel plezier ook weer geluisterd heeft daarnaar. Mocht u willen reageren op het programma, kan er nog altijd. Janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Rest nu nog een heel fijne dag toe te wensen en u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978. Julien Clerc, seksidool bij de dames uit de jaren 70. Hè. Ma Préférence draaien we. En daar nog een nieuw plaatje van Green Polder Pinnacle in de acoustic version. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Na het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het MeMaakPodium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Bibliotheek Best kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De afsluiting van de Opwetterseweg in Nuenen voor het doorgaand verkeer volgend jaar zorgt voor verdeeldheid. De weg wordt een fietsstraat en vooral veel rustiger. Een slecht plan, zeggen veel omwonenden, omdat de wegen naar Eindhoven nu al overvol zijn. Dus als de weg dicht gaat, zorgt dat voor nog meer file, denken ze. Maar er is ook een grote groep bewoners voor de afsluiting. Sommigen zijn er juist komen wonen omdat de Opwetterseweg dicht gaat. Want die afspraken zijn al in 2007 gemaakt. De daklozen die nu in het oude kantoor van woonbedrijf aan de Willemstraat zitten, mogen daar langer blijven. Het pand van de Eindhovense woningcorporatie wordt gesloopt. Dakloze organisatie Springplank 040 mocht er tot de sloop daklozen huisvesten. Dat zou tot deze maand zijn, maar de sloop is uitgesteld naar volgend voorjaar. En daarom mogen de daklozen nu dus langer blijven. Een vrouw die achterop een motor zat is gisteren ernstig gewond geraakt in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de Onze Lieve Vrouwendijk. De bestuurder verloor plotseling de controle over de motor en ging onderuit. Hij bleef ongedeerd, maar zijn passagier is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een grote controle in Eindhoven zijn woensdag 7 voertuigen in beslag genomen en 175 boetes uitgedeeld. De politie en gemeente hielden de controle op de Limburglaan vlakbij de Albert Heijn XL. 67 boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. 17 mensen gingen op de bon omdat ze onder invloed van alcohol of drugs reden. En één daarvan raakte ook zijn rijbewijs kwijt. En de hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren met 2-2 gelijk gespeeld in de eerste halve finale in de play-offs voor de landstitel. De ploeg uit Eindhoven kwam 2 keer op achterstand tegen Amsterdam, terwijl Oranje-Rood juist de hele competitie ongeslagen bleef. Zondag speelt de ploeg thuis en moet er gewonnen worden om nog kans te maken op de titel. Opvallend was wel dat er 10 minuten voor tijd een velbestormer bijna naakt het veld oprende om het publiek op te zwepen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Son en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen. Een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andymeister.
1: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
8: SNB.
9: Dekker Radio, Menno Dekker.

Maar stil met het nummer van 10 jaar geleden. Good Grief en Dekker Radio van start. Hey, ik heb er weer zin in vandaag. Even de sporen erin. In 1985 konden ze dat ook al hoor. Aha. Nou, zo heet de groep dan, hè. A-H. Take on me.

Adele. Wat een stem, hè? Set fire to the rain. Nou, prachtig gedaan. Dekker Radio. Ik zet er gewoon eventjes de sporen in, hoor, dit uur. Ik heb er echt zin in. Ga even naar de oude luisteren van Gallagher Lyle. I wanna stay.

Hadden we daar straks bluff, hebben we nu weer de dijk met 7 levens. Ja. Ik heb nog wat anders moois klaarstaan. Moet je horen, moet je horen. Music Radio. Menno Dekker. We gaan even naar Amerika toe. Met name New York, want volgens mij kwamen ze daar vandaan. De Manhattan Transfer. Mystery. Mysterieuze muziek bij Dekker Radio.

Zo, ik kijk op de klok, dat schiet alweer op. Ja, ik moet hem eventjes afkappen hoor, denk ik. Een beetje te lang. Niet goed gedaan, denk ik. Nee, ik geef het toe. Hier is Len Barry, tot aan de bodem van het uur. En een 1, 2, 3'tje. 1, 2, 3.

0: Dekker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De afsluiting van de Opwetterseweg in Nuenen voor doorgaand verkeer volgend jaar zorgt voor verdeeldheid. De weg wordt een fietsstraat en vooral veel rustiger. Een slecht plan, zeggen veel omwonenden, omdat de wegen naar Eindhoven nu al overvol zijn. Dus als de weg dicht gaat, zorgt dat voor nog meer file, denken ze. Maar er is ook een grote groep bewoners voor de afsluiting. Sommigen zijn er juist komen wonen omdat de Opwetterseweg dicht gaat. Want die afspraken zijn al in 2007 gemaakt. De daklozen die nu in het oude kantoor van Woonbedrijf aan de Willemstraat zitten, mogen daar langer blijven. Het pand van de Eindhovense woningcorporatie wordt gesloopt. Dakloze organisatie Springplank 040 mocht er tot de sloop daklozen huisvesten. Dat zou tot deze maand zijn, maar de sloop is uitgesteld naar volgend voorjaar. En daarom mogen de daklozen nu dus langer blijven. Een vrouw die achterop een motor zat is gisteren ernstig gewond geraakt in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de Onze Lieve Vrouwendijk. De bestuurder verloor plotseling de controle over de motor en ging onderuit. Hij bleef ongedeerd, maar zijn passagier is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een grote controle in Eindhoven zijn woensdag 7 voertuigen in beslag genomen en 175 boetes uitgedeeld. De politie en gemeente hielden de controle op de Limburglaan vlakbij de Albert Heijn XL. 67 boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. 17 mensen gingen op de bon omdat ze onder invloed van alcohol of drugs reden. En één daarvan raakte ook zijn rijbewijs kwijt. En de hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren met 2-2 gelijk gespeeld in de eerste halve finale in de play-offs voor de landstitel. De ploeg uit Eindhoven kwam 2 keer op achterstand tegen Amsterdam, terwijl Oranje-Rood juist de hele competitie ongeslagen bleef. Zondag speelt de ploeg thuis en moet er gewonnen worden om nog kans te maken op de titel. Opvallend was wel dat er 10 minuten voor tijd een velbestormer bijna naakt het veld oprende om het publiek op te zwepen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

remix heeft hij gemaakt in de tijd. Judge Dredd. Big 1, Big 2 en dit was Big 7 uit 1972. Lekkere oude meuk met Dek Radio deel 2 ben je. Odyssey, wat dacht je daarvan? Inside Out in een wat langere versie. En daarna Peter Salata. Grappige naam. The Wallaby Hotel.

0: mightn't be so cranky. Look out, here comes Herxie. Well, what's your better
1: Danke.
0: Stop you there, buddy?
1: Peter Salata.
0: Colin and Johnny.
1: En de Wallaby Hotel was een aardig nummer. We gaan dus eventjes schakelen met muziek van vandaag de dag. Charlie Puth. Hij heeft het over Changes.

0: aardig, hè? Van Peter Schreiber. Een nummer uit 1982 heb ik uit het archief opgediept. Nooit meer verliefd.
1: Dekker Radio.

Lekker ritme, hè? Ja. Oké, dankjewel. Don't get up, ben je gek? Jawel. Ashton, Gardner en Dyke. Met een nummer uit 1971. Stok en stok out, de Resurrection Shuffle. Moet even opschieten, want deze staat ook nog klaar. Meteor. Weet je? Zo heet hij.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB. Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

The Time Bandits. Jawel. Ik doe het er even tussendoor. De Time Bandits. En die hadden het over Live It Up uit ons basisjaar. Het jaar met de hits van Anita Meijer. Why Tell Me Why. How About Us van Champagne was dit jaar de grote hit. Maar ook de Starzone 45. Die er draaide op volle toeren met de Starzone 45. Every Little Thing She Does Is Magic van The Police. Vienna. Wie kent hem nog van Ultravox. En Don't Stop The Music van Yardbros and Peoples. Dat was een grote hit in dit jaar. Zo ook André Hazes met Een Beetje Verliefd. En In the Air Tonight, de 88 remix van Phil Collins. Maar ook Pretend, Elvin Stardust en Making Your Mind Up van Bart Vis was een grote hit in dit jaar, waar we de komende 2 uur het met je over gaan hebben hier in de Bavel. Het was ook het jaar trouwens van president Reagan. Die kwam op de troon, zogezegd, in Amerika. Het was ook het jaar dat Griekenland bij Europa kwam. En het was het jaar dat, jawel, de eerste Space Shuttle de lucht inging. En daarna nog vele keren heen en terug en terug en heen enzovoort. Welkom in 1981. Daar gaan we het met je over hebben de komende 2 uur lang hier op jouw favoriete radiozender. Dit is PhD uit dat jaar en I Won't Let You Down.

Ja, ik hoop het eigenlijk wel een beetje, dat je een beetje verliefd bent op mij. Nou, een beetje verliefd op de radio, laat ik zo zeggen. En op dit radiostation, daar word je toch eigenlijk wel een beetje verliefd op. Als je dat zo heel de dag aan hebt, je de hele tijd zit te luisteren, dan denk je van, ik zou er eigenlijk wel verliefd op willen worden. Maar ja, je weet niet precies hoe en wat en wanneer, dus dan doe je mij maar gewoon, zou ik zeggen. Ik ondervaar dat wel, ja. Is dat een goed Nederlands woord? Denk ik niet, maar oké. Ik endure dat, zoals het dan zo mooi op het Engels heet. Dan onderga ik dat gewoon voor je als medewerker van dit radiostation. Heb ik zoiets goed gezegd? Okay. Billy Ray Martin, 1996 was dit een hele grote hit trouwens in de hitparade. Your Loving Arms.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De afsluiting van de Opwettersweg in Nuenen voor doorgaand verkeer volgend jaar zorgt voor verdeeldheid. De weg wordt een fietsstraat en vooral veel rustiger. Een slecht plan, zeggen veel omwonenden, omdat de wegen naar Eindhoven nu al overvol zijn. Dus als de weg dicht gaat, zorgt dat voor nog meer file, denken ze. Maar er is ook een grote groep bewoners voor de afsluiting. Sommigen zijn er juist komen wonen omdat de Opwetterseweg dicht gaat. Want die afspraken zijn al in 2007 gemaakt. De daklozen die nu in het oude kantoor van Woonbedrijf aan de Willemstraat zitten, mogen daar langer blijven. Het pand van de Eindhovense woningcorporatie wordt gesloopt. Dakloze organisatie Springplank 040 mocht er tot de sloop daklozen huisvesten. Dat zou tot deze maand zijn, maar de sloop is uitgesteld naar volgend voorjaar. En daarom mogen de daklozen nu dus langer blijven. Een vrouw die achterop een motor zat is gisteren ernstig gewond geraakt in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de Onze Lieve Vrouwendijk. De bestuurder verloor plotseling de controle over de motor en ging onderuit. Hij bleef ongedeerd, maar zijn passagier is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een grote controle in Eindhoven zijn woensdag 7 voertuigen in beslag genomen en 175 boetes uitgedeeld. De politie en gemeente hielden de controle op de Limburglaan vlakbij de Albert Heijn XL. 67 boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. 17 mensen gingen op de bon omdat ze onder invloed van alcohol of drugs reden. En één daarvan raakte ook zijn rijbewijs kwijt. En de hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren met 2-2 gelijk gespeeld in de eerste halve finale in de play-offs voor de landstitel. De ploeg uit Eindhoven kwam 2 keer op achterstand tegen Amsterdam, terwijl Oranje-Rood juist de hele competitie ongeslagen bleef. Zondag speelt de ploeg thuis en moet er gewonnen worden om nog kans te maken op de titel. Opvallend was wel dat er 10 minuten voor tijd een velbestormer bijna naakt het veld oprende om het publiek op te zwepen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

ik vind het zo fantastisch, hè. Zij stond al in de hitparades toen ik nog niet geboren werd. Toen deed ze het nog wel samen met Sunny. Ik heb het over Cher natuurlijk. En in die tussentijd heeft ze, ik weet niet hoeveel keer, in de hitparade gestaan. Hij zong Paradise by the Dead. Ze boord live 3 keer de hitparades in. En daarna nog andere nummers zoals I Ain't Do Anything For Love But I Won't Do That. En I Lie For You. And That's The Truth. En dat soort dingen. Meatloaf samen met Cher waren dit. En The Dead Ringer For Love uit 1981. Ons basisjaar waar we de komende anderhalf uur nog met je over gaan hebben. En dit zijn de Pretenders. En de message is love.

50 jaar en de Zodiac. 1981, daar hebben we het met je over. Het jaar dat de eerste Space Shuttle ging vliegen op 12 april 1981... gaat de eerste STS, of zoals wij het gewoon noemen, de Columbia de lucht in. STS staat eigenlijk voor Space Transportation System. Voor een moeilijk woord, voor gewoon een ruimtevaartuig wat terug kan keren op de aarde en weer kan opstijgen. Ze vliegen al lang niet meer, maar toch... Hè? Over vluchten gesproken trouwens. A Flock of Seagulls is dit. En die vliegen met ons verder. The more you live, the more you love.

Ze hebben drie hitjes gehad hier in de Lage Landen. Dit was degene met het grootste succes. The More You Live, The More You Love, A Flock of Seagulls. Ook hadden ze nog Wishing en I Ran. Maar dat kwam eigenlijk niet boven... eigenlijk de top 40 kwam het niet in, volgens mij. En nog even een Nederlandstalig plaatje uit 1981. Had kunnen kiezen voor Happy en Happy, maar ik denk, dat doen we niet. Doen we een andere keer. Nu Henk Wijngaard, de ongezongen held van de Nederlandse wegen. Dit is Ik heb een truc als een woning.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

de Slow Hand, de Pointer Sisters uit ons basisjaar 1981. Toen gebeurde het allemaal, hè? Jawel, 1981. De aanslag op de paus op 13 mei van dat jaar raakte paus Johannes II levensgevaarlijk gewond als hij op het Sint-Pietersplein in Rome neergeschoten wordt door de Turk Mohammed Ali Agik. En het motief voor de aanslag is nooit echt helemaal opgehelderd. Tot op de dag van vandaag nog niet.

met z'n allen. Yes, everybody's somebody's good. Ik mag eigenlijk niet meezingen, maar toch. Everybody's somebody's playing. Connie Francis. And there are no exceptions to the rule. 1960 zolken ze dit. Ze ook hele leuke plaatjes maken hoor in de 60er, begin 60er jaren. En deze ook. Dit is ook een hele leuke plaat, maar die komt dan weer uit ons basisjaar 1981. Voor één keer deden ze het samen, Queen en David Bowie. En toen kwam er dit prachtige nummer uit: Under Pressure.

Het was niet zijn laatste dans. Misschien wel de laatste dans die Freddie Mercury samen met David Bowie deed. Maar het was wel een hele mooie dans. Under Pressure uit ons basisjaar 1981. En het eerste uur zit er zo'n beetje op. Ik zou zeggen, blijf wel luisteren. Want naar het tweede gedeelte komt straks naar het nieuws, reclames en dat soort dingetjes. En dan ben ik ook weer bij je terug. Dan gaan we het hebben over de Billboard Hot 100. We gaan nog wat nieuwtjes en feitjes van 1981 op een rijtje voor je zetten.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
11: Radio SMB.
2: Met dit uur de bouwval. Met

embarrassment. The whole human race. You know, wie schaamt zich voor jou? Gaat het zo'n beetje over. Madness uit ons basisjaar 1981. You're an embarrassment. Ja, dank je. Het zal je maar gezegd worden. Dank je, heren van Madness. I'm an embarrassment. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat je gewoon nog blijft luisteren en denkt van... Wow, zo schaamteloos is die nou ook weer niet, die verbouwen. Maar oké. Hey, welkom in 1981. Daar doen we het nog een uurtje voor je mee. Het jaar van Frank Duval met Angel of Mine. De bezonken stad van Frank en Mirella. Wie kan dat vergeten? Dance On van Doris Day en de Pins. The Jacksons met Can I Feel It. En Timmy Euro met Hurt onder andere waren de hits in dat jaar. Ook trouwens over hits gesproken. Rubber Robbie was dat jaar ook een grote hit. De Nederlandse sterren die stralen overal. Ook was het het jaar van de AIDS-epidemie. Ja, de AIDS-epidemie. AIDS kwam opzetten. Het is tegenwoordig redelijk onder controle. Maar oké, nog niet helemaal. AZ 67, die werd landskampioen in 1981. En Bernard Hinault, die won de Tour de France dat jaar. Voor degene die het dan willen weten. Als je niet wil weten, dan weet je het nou ook. Maar ja, kan het niet meer terugnemen. Sorry daarvoor.

kan toch zo leuk zijn? En Softcell had er in 1981 een grote hit mee met hun Tainted Love. Moet ik dat dan echt zo zeggen? Maar je wil zo'n ondertoon van love. Maar dat, dan kom ik toch weer uit bij Robert ten Brink en zo. En laten we dat maar niet doen. 1981 was ook het jaar van En Vogue en Dance the Night Away. Welkom, dit is de bouwval. Nog een, nou, wat zullen we zeggen, goede drie kwartier te gaan met dit programma.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Tell me, waarom vertel me, waarom vertel me? Anita Meijer, en die vroeg zich nog steeds af, waarom? Of was dat nou gewoon een heel andere plaat uit het verleden, het grijze verleden. 1981, daar hebben we het nog steeds met je over in dit programma. En zo ook gaan we wel eens behandelen wat er allemaal gedraaid is in Amerika. Dan heb ik het eigenlijk over de Billboard Hot 100 uit 1981. Op nummer 10 stond daar REO Speedwagon en Keep On Loving You in 1981. Op nummer 9 Dolly Parton met Van 9 to 5, of 9 to 5 zoals het dan zo mooi heet. I Love Rainy Night van Eddie Rabbit stond op nummer 8 in 1981 in de Billboard Hot 100. En Daryl Hall en John Oates met Kissing On My List stond op nummer 7. 6 Cool and the Gang met Celebration. Op nummer 5 stond Jersey Girl van Ricky Springfield. Op nummer 4 John Lennon met Just Like Starting Over. En op nummer 3 stond in 1981 Kenny Rogers met Lady in de Billboard Hot 100 lijst. Dan op nummer 2 Endless Love, even goed uitspreken. Diana Ross en Lionel Richie, die stond op nummer 2 in 1981 in de Billboard Hot 100. En dan de nummer 1 van het jaar 1981 in Amerika. Deze hele mooie plaats van Kim Carnes en de Betty Davis. Moet ik goed zeggen, Betty Davis Eyes. Even slikken en zeggen

Stille Willy de BB Band. Waar ook, hoe heet ze in zitten? Van dat hele mooie nummer. Ik weet het in één keer niet meer. Nederlands band, BB Band. Uit Brabant was dat volgens mij. Jawel. En dit is, dit zijn moet ik zeggen, de Gibson Brothers. En hun grote hit uit 1980. Que se vida, ma vida. Als ik het goed uitspreek, zal wel niet. Oftewel, If You Should Go.

ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen nu. Deze plaat is toch echt de plaat van André Hazes. Eigenlijk ook een beetje het live lied van de alle Nederlanders. Met bloed, zweet en tranen doen we het allemaal ons leven lang, zo gezegd. En André Hazes, ja, hij doet het niet meer in levendige lijven, maar deze plaat blijft nog wel zo'n beetje het live lied van iedereen. Als ik het een beetje samen mag vatten. Zo. Het kan best zijn dat voor jou dat niet geldt, maar ik denk voor de overgrote meerderheid van de mensen toch wel. Terug naar 1981, ons basisjaar.

zijn om te bedenken dat dit niet echt een hele hit is geweest hier in de Lage Landen. Maar als je hem hoort, dan denk je van, oh ja, dat is die van ABBA. En dan mag je er gelijk voortaan achter zeggen van, dat is die ene die nooit een hit geweest is in Nederland. Maar in een hele hoop documentaires en alle dingetjes staat deze toch wel genoteerd. En wordt deze bezongen door de leden van ABBA. Lay All Your Love On Me uit 1981. En staat hier zo'n beetje genoteerd als tip uit 1981. Ons basisjaar waar we er nog steeds met je over bezig zijn. Nog een paar minuten te gaan en dan is het weer over voor dit programma. Maar niet getreurd, we gaan die paar minuten nog lekker vullen.

Daryl Hall en John Oates en I'll Be Around uit 2005. Hey, het zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Dan ben ik weer bij je met een nieuw programma. Doei!

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
14: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
15: Een hoogtepunt uit de jaren.

fijn dat je erbij bent. Hele goede muziek voor jou. Nou, Nautse zometeen. Ik val op jou. Ik val op jou. Ja. Beppie Kraft en Walter Kroes over de brug. Ach, Sarah Kays. En Rick Iglesias voor ieder wat wils. Laten we.

beetje het idee dat het niet echt een hele grote hit geweest is. Ik heb het weinig gehoord, weinig airplay gehad op de, vooral op de zenders zoals Radio NL, die veel Nederlandstalig draaien. Sarah Case, I Remember the Night.

Violet Opera was dit. Ja, Sarah Case, daar weer voor met Remember the Night. Ik weet niet wat we moeten herinneren van die nacht, maar ik heb goed geslapen vannacht. Dat zeker. Dus dat is mooi. En nu, Enrique Iglesias en Be With You in Afternoon.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De afsluiting van de Opwettersweg in Nuenen voor doorgaand verkeer volgend jaar zorgt voor verdeeldheid. De weg wordt een fietsstraat en vooral veel rustiger. Een slecht plan, zeggen veel omwonenden, omdat de wegen naar Eindhoven nu al overvol zijn. Dus als de weg dicht gaat, zorgt dat voor nog meer file, denken ze. Maar er is ook een grote groep bewoners voor de afsluiting. Sommigen zijn er juist komen wonen omdat de Opwetterseweg dicht gaat. Want die afspraken zijn al in 2007 gemaakt. De daklozen die nu in het oude kantoor van Woonbedrijf aan de Willemstraat zitten, mogen daar langer blijven. Het pand van de Eindhovense woningcorporatie wordt gesloopt. Dakloze organisatie Springplank 040 mocht er tot de sloop daklozen huisvesten. Dat zou tot deze maand zijn, maar de sloop is uitgesteld naar volgend voorjaar. En daarom mogen de daklozen nu dus langer blijven. Een vrouw die achterop een motor zat is gisteren ernstig gewond geraakt in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de Onze Lieve Vrouwendijk. De bestuurder verloor plotseling de controle over de motor en ging onderuit. Hij bleef ongedeerd, maar zijn passagier is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een grote controle in Eindhoven zijn woensdag 7 voertuigen in beslag genomen en 175 boetes uitgedeeld. De politie en gemeente hielden de controle op de Limburglaan vlakbij de Albert Heijn XL. 67 boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. 17 mensen gingen op de bon omdat ze onder invloed van alcohol of drugs reden. En één daarvan raakte ook zijn rijbewijs kwijt. En de hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren met 2-2 gelijk gespeeld in de eerste halve finale in de play-offs voor de landstitel. De ploeg uit Eindhoven kwam 2 keer op achterstand tegen Amsterdam, terwijl Oranje-Rood juist de hele competitie ongeslagen bleef. Zondag speelt de ploeg thuis en moet er gewonnen worden om nog kans te maken op de titel. Opvallend was wel dat er 10 minuten voor tijd een velbestormer bijna naakt het veld oprende om het publiek op te zwepen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: In mijn andere club. Dat was volgens mij waren dat de middle of the road was dat toen. Summertime, meen ik. Maar goed, mocht het niet zo wezen, schrijf even een berichtje naar dit radioseizoen waar je nu naar luistert. En corrigeer mij eventjes. Rigby en One Sun hoor je weer voor de Zombies.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music
0: and more. L-O-I-E, was Eloy, niet Eloy's, maar Eloy.

0: van Zetel. Nou, ik kwam jou tegen. En Loye, daar weer voor met TMZ. Nu tijd voor...
1: Later.
0: Disco!
1: Disco plaats.

Zo is dat, de BB&Q Band. De rollator discplaat voor deze keer. En On The Beat was nog de single-versie. Ook een 12-inch versie, die duurt me... Nou, volgens mij... Dit was 3,5 minuut bijna. Die duurt volgens mij een minuut of 7, 8. Ja, precies. Bets & Dekkers nu, met Kees.

rockliefhebbers, dit. Rats and Daggers. En Kees was dit. Kees, oké. Okay. G-Race, Manhattan. Kera, weet je nog? Manhattan. Nou, precies. Dit is een andere. Dit is A Night to Remember. Uit 1988.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden, niet nodig. En iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
14: SNB
13: 107.5 FM.
14: En overal via radio.snb.nl.
13: Radio
14: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
15: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
14: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
15: Dit is Platenprak met René van Elst.
16: Vandaag, wegens vakantie, 3 om 3 in het programma.

Thijs Tassil, oftewel Bad English en John Waite. En dat deze vrijdag in het programma Platen Prak je wel. Ik ben nog even op vakantie, dus ik heb het van tevoren opgenomen. Vandaar ook inderdaad 3 om 3. Met af en toe een korte aankondiging van de volgende platen. Ik ga er een draaien van First Choice, Dr. Love. En daarna Golden Earring en Long Blonde Animal.

Dat is UB40 en Kingston Town. Wat heerlijk om deze plaat dan nog eventjes te kunnen draaien en te presenteren hier in het programma Platenprak 1.0. En 2.0, dat hoor je gewoon weer vanaf volgende week. Eens even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, Gary Numan en Cars. En de clown van Ben Kramer.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je raam opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

0: blijft een eerlijke plaat natuurlijk van Billy Ocean. En Get Out My Dreams and Get Into My Car. Dan gaan we even naar de werelddit.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
2: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
1: Je hoort het nu bij René van Elst.
2: Je hoort het nu bij René van Elst.
0: De werelddit Ebony and Ivory. In het begin van de jaren 80, 1981-82 ontstond een van de meest opvallende samenwerkingen uit de popgeschiedenis. Stevie Wonder en Paul McCartney met de werelddit Ebony and Ivory. Het nummer verscheen in 1982 op McCartney's album Tug of War en groeide uit tot een internationaal herkenbare duet. Stevie Wonder bracht zijn karakteristieke soulstem en muzikale finesse in, terwijl Paul McCartney zorgde voor de toegankelijke popstructuur en melodieuze opbouw. Samen zingen ze over een eenvoudige maar krachtige metafoor, zwarte en witte pianotoetsen die samen harmonie vormen ondanks hun verschillen. De boodschap wordt vaak gezien als een oproep tot samenwerking en respect tussen mensen met verschillende achtergronden. Hoewel het nummer ook kritiek kreeg vanwege de vrij directe, simplistische symboliek, werd het wereldwijd breed omarmd als optimistische popboodschap in een periode van maatschappelijke spanningen. Ebony and Ivory werd een grote internationale hit en blijft een van de bekendste duetten van beide artiesten. Een herkenbaar muzikaal symbool voor de eenheid.

Duff en Kodo. En daarvoor hoorde je natuurlijk een heel oud nummer. Janis Ian en At 17. Dan heb ik deze nog van Coldplay en Clocks.

tegen het einde van het programma Platenprak. Dat is ook op deze maandag. Ik kan wel zeggen, we gaan het weekend in. Maar ik maak een programma hier. Maar het weekend duurt nog eventjes. Want dit programma is van tevoren opgenomen. Nou, ik ben heel erg eerlijk. Luther Vandross staat klaar met She's a Super Lady. En wat mij betreft, maandag ben ik er weer. Ook 3 om 3. En dan dinsdag, als alles een beetje mee zit, dan weer 100%. Ik zeg, maak er een mooie vrijdag van. En weekend, dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt GRIP komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle GRIP-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapper.
7: topperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
11: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De afsluiting van de Opwetterseweg in Nuenen voor doorgaand verkeer volgend jaar zorgt voor verdeeldheid. De weg wordt een fietsstraat en vooral veel rustiger. Een slecht plan, zeggen veel omwonenden, omdat de wegen naar Eindhoven nu al overvol zijn. Dus als de weg dicht gaat, zorgt dat voor nog meer file, denken ze. Maar er is ook een grote groep bewoners voor de afsluiting. Sommigen zijn er juist komen wonen omdat de Opwetterseweg dicht gaat. Want die afspraken zijn al in 2007 gemaakt. De daklozen die nu in het oude kantoor van woonbedrijf aan de Willemstraat zitten, mogen daar langer blijven. Het pand van de Eindhovense woningcorporatie wordt gesloopt. Dakloze organisatie Springplank 040 mocht er tot de sloop daklozen huisvesten. Dat zou tot deze maand zijn, maar de sloop is uitgesteld naar volgend voorjaar. En daarom mogen de daklozen nu dus langer blijven. Een vrouw die achterop een motor zat is gisteren ernstig gewond geraakt in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de Onze Lieve Vrouwendijk. De bestuurder verloor plotseling de controle over de motor en ging onderuit. Hij bleef ongedeerd, maar zijn passagier is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een grote controle in Eindhoven zijn woensdag 7 voertuigen in beslag genomen en 175 boetes uitgedeeld. De politie en gemeente hielden de controle op de Limburglaan vlakbij de Albert Heijn XL. 67 boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. 17 mensen gingen op de bon omdat ze onder invloed van alcohol of drugs reden. En één daarvan raakte ook zijn rijbewijs kwijt. En de hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren met 2-2 gelijk gespeeld in de eerste halve finale in de play-offs voor de landstitel. De ploeg uit Eindhoven kwam 2 keer op achterstand tegen Amsterdam, terwijl Oranje-Rood juist de hele competitie ongeslagen bleef. Zondag speelt de ploeg thuis en moet er gewonnen worden om nog kans te maken op de titel. Opvallend was wel dat er 10 minuten voor tijd een velbestormer bijna naakt het veld oprende om het publiek op te zwepen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 21 mei kan je vanaf 1 uur in het Dommelhuis Kerkplein 5 in zon weer een vlindermobiel maken. Vouw van origami.

0: de mooiste vlinders en maak er je eigen mobiel van. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06 51 85 29 75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur. De beste muziekvariatie, non-stop.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Song en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het kruispunt van de Brusselaan en de Bisschop Beckerslaan wordt eindelijk aangepakt door de gemeente. Er werd al jaren in de gemeenteraad gepraat over het aanpassen van het gevaarlijke en onoverzichtelijke punt in Moensel-Noord. Na de herinrichting in 2014 bleek dat er te weinig ruimte is voor fietsers, auto en vrachtverkeer. Het stadsbestuur zou eerst in 2022 en toen vorig jaar met een plan komen, maar dat kwam er niet. In de nazomer van dit jaar moet dat er alsnog zijn. De politie is op zoek naar een minderjarige jongen die twee jongens zou hebben mishandeld op de Rielse Dijk in Eindhoven. Dat gebeurde maandag 9 maart rond 2:00 middags. De verdachte, die tussen de 14 en 16 jaar oud is, moet zich binnen 2 weken melden en anders deelt de politie herkenbare beelden van de jongen. Voor de mishandeling zou er ruzie zijn geweest in een supermarkt. De slachtoffers kregen rake klappen en een van hen werd hard geraakt onder zijn oog. De afsluiting van de Opwetterseweg in Nuenen voor doorgaand verkeer volgend jaar zorgt voor verdeeldheid. De weg wordt een fietsstraat en vooral veel rustiger. Een slecht plan, zeggen veel omwonenden, omdat de wegen naar Eindhoven nu al overvol zijn. Dus als de weg dichtgaat, denken ze dat er nog meer file komt. Maar er is ook een grote groep bewoners voor de afsluiting, omdat zij er juist zijn blijven en komen wonen omdat het er rustiger wordt. De daklozen die nu in het oude kantoor van woonbedrijven aan de Willemstraat in Eindhoven zitten, mogen daar langer blijven. Het pand van de Eindhovense woningcorporatie zou worden gesloopt, maar dat is uitgesteld naar volgend voorjaar. Daarom mogen de daklozen er nu langer blijven, omdat er een afspraak is met Springplank 040 dat ze daar gehuisvest mogen worden. Tijdens een grote controle in Eindhoven zijn woensdag 7 voertuigen in beslag genomen en 175 boetes uitgedeeld. De politie en gemeente hielden de controle op de Limburglaan vlakbij de Albert Heijn XL. 67 boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. 17 mensen gingen op de bon omdat ze onder invloed van alcohol of drugs reden. En één daarvan raakte ook zijn rijbewijs kwijt. En de hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren met 2-2 gelijk gespeeld in de eerste halve finale in de play-offs voor de landstitel. De ploeg uit Eindhoven kwam 2 keer op achterstand tegen Amsterdam, terwijl Oranje-Rood in de competitie ongeslagen bleef. Zondag speelt de ploeg thuis in Eindhoven en moet het winnen om kans te blijven maken op de titel. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Bibliotheek Beds kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige, inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
9: valdorpelshop.nl.
10: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
11: Bel ons 020 679 0052.
10: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.

0: nog even licht in de duisternis. Het ILO Electric Light Orchestra. Wat een vadering zegt, hold on tight.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hooyt.

0: Een boot genaamd het Veronica-schip. Omgebouwd tot Dixo-boot. In de haven van Doesburg. Ja, dat ding heeft overal gelegen, zeg je dan, hè? En deze muziek, die knalde eruit in de luidsprekers. En typisch het voorbeeld ook van een
1: grote zomerhit.
0: Dat bedoelen we. Het was Deodato en Happy Hour. Nou, vooruit. Komende uur van alles wat lekker is. Zo is het toch? We gaan happy wezen. Lieve mensen, waarom deze aardloot? Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

0: lekker is het, hoe lekker is het, lieve luisteraars, om terug te gaan naar het jaar 1976. Right back where we started from in de middelste roadshow. Maxi Nightingale.
1: Van achter de keuken voor.
0: En hoe lekker is het om naar achterhoek te leven? Nou ja, goed. We zetten een faceband, genaamd Take It Easy, met een aantal blazers, naast die boerenrockers. En wat krijg je?
1: De middelste roadshow.
0: Dit.

0: Waar zijn we vanzelf geraakt? Nou, als je het mij vraagt, in de 70s. Oh, dat is ook wel lekker natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Wat een koffie. Het is gewoon koffie. Welke suiker graag? Ja, doe maar 2 koentjes vandaag.
1: Och,
0: koekje erbij.
1: Oh, mensen.
0: We worden verwend. Niet alleen hier in de studio, maar ook jij thuis waarschijnlijk, hè? Of op je werk, of waar ben je op dit ogenblik? Ja, nou goed, je mag altijd een mailtje sturen, weet ik wel waar je bent. Ik ben weer door Marianne en Rosenberg. Ah, is Duitsland. Ah, is ja, mooi. Inderdaad. Ik ben wie doet. Met de volgende fijne. Wachten de keukengordijnen. Het waren de boerenrockers genaamd Normaal. Net als gisteren de plaat die ze opnamen met de blazers van Take It Easy. Een lokale band uit de Achterhoek mag ook wel gedraaid worden. Sacramento. Middle of the Road. Natuurlijk.

single van LP, de langste plaat. Ja, die hadden we toen, de langste plaat. LP's, Straight from the Heart. Het was Patrice en Russian. En Forget Me Nuts was 1982 gelegen gisteren. In herinnering lijken de platen, die hoort natuurlijk gisteren. Alsof het net is, alsof ze net zijn opgenomen. En toch is het volgens mij wel weer een tijdje terug, hoor. Ze blijven lekker, ook op de middengolf. Wees welkom, vrienden. Dit is voor jullie de Middle of the Road Show.

0: Even kokker afgelegen met de heren collega's hier. En na het eerste windje kan er altijd een tweede windje komen. He? Zo is het toch? Gewoon menselijk. Ja, je bent, je bent een mens, dus wat gaan we doen? Nog eentje en op.
1: Atsikiti, ik zal wel willen, maar toevallig heb ik vandaag nogal last van mijn maag.
0: Nou, moet je meer uien eten, jongen.
2: Ik ga naar het enge bos, daar valt tenminste...

0: Klinkt zo lekker fotografisch, hè?
1: Ja.
0: Hoe zou dat nou kunnen, de Knecht? Hoe zou dat nou kunnen? Ja, nou goed, eens. Eens klonk het zus. En tegenwoordig klinkt het zo, zou je denken. Nee hoor, het klinkt nog steeds zus. Het klinkt nog steeds zus. Dat is wel lekker, hè? Dit, het is een groep die, mijn inziens, veel te weinig hoort op de Vaderlandse radio. Dus Shaka Dak en Night Birds. Via lange palen en digitale kanalen. Ja, zelfs via het nieuwe 5G-netwerk. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Is dit wereldwijd? The Middle of the Road Show. En dit komt van de LP Off the Wall. Michael

De plaat die voor de eerste 1973 op de markt kwam, maar... En 1978 zo opeens, ja, nog een keer. Gebeurde toen, hè. Eerste jaar geen hit, het tweede jaar natuurlijk wel. De boys waren dat in de Give Up Guns. Leg al dat wapen gekletter gewoon even neer, mensen. En, denk niet aan dat kapitalisme, hè. Haha, nee toch? Goeie tekst trouwens. Give Up Your Guns. Een van de laatste in de Middle of the Roadshow. Zo meteen nog veel meer lekkers. Dus blijf lekker luisteren. Stay tuned. Misschien wel op je transistorradio. Ik zeg graag tot.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract op. Online af.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium.
8: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
13: En overal via radiosnb.nl.
12: Radio SNB.
13: De Muziekfabriek.
14: Fijn dat jullie zijn ingetuned. Het wordt dan weer een niet.

0: zou zeggen, neem het niet al te letterlijk. Enjoy the silence, want dan wordt het wel heel erg stil aan de andere kant van het apparaat. Uit de jaren 90, Depeche Mode, in het midden zat Lindsay. En als jij me kust, dan is het zomer. Nou meid, maak er wat van, zou ik zeggen. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Frantiek en Shred Your Funky Stuff. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. De grote en de kleine hit, ja, die mag in de fabriek niet ontbreken.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt.
0: Ik ben net zo nieuwsgierig als jij, hoor. Ja, ik meen het, serieus. Nou, ik ben benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Joey Dicer met 100 Years. In 1973 vroeg de buurman van journalist en kinderboekenschrijver recensente Josje Duister even iets in te zingen. Om zo de nieuwe studioapparatuur uit te testen. Ze zong haar zelfgeschreven liedje 100 Years in. Later belandde de opname als toeval bij een producent van de platenmaatschappij die er wel brood in zag. Onder de naam Joey Dicer werd het liedje in januari 1975 op single uitgebracht. Het werd onmiddellijk een groot succes in Nederland en Vlaanderen, waar het de top van de hitparades behaalde en uiteindelijk ook goud werd. Ook de Duitse versie van het liedje werd een groot succes. Joey Dicer staat bekend als een van de meest markante eendagsvliegen uit de Nederlandse popmuziek. Het nummer 100 Years stond 8 weken in de hitlijst en net als een week eerder op een eerste plaats.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Niels Verdaka met Laughter in the Rain. Het is een Amerikaanse zanger die in 1939 werd geboren. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60 en was het meest productief in de jaren 70. Zo bracht hij in de jaren 1975 en 1976 maar liefst 14 albums uit. In 1958 brak hij echter door met Niels Verdaka en de Tokens. Zijn eerste hits in Nederland was in 1960 met O'Carroll en in 1974 met A Little Loving. Hij had ongeveer in Nederland 10 hits, waarvan de meeste in de jaren 60. Verder schreef hij tal van liedjes voor andere artiesten, waaronder Gene Pitney, Tony Christie en zelfs ABBA. In 2009 kwam het album Music of My Life uit. Het nummer Laughter in the Rain stond die week op nummertje 35 en een week eerder was dat 1 plaatsje lager en dat voor 2 weken hitlijst. We gaan terug naar 15 maart, vrienden en vriendinnen, oftewel week 11 van het jaar 1975.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Niet alleen nu, maar ook toen maakten ze hele mooie liedjes. Twee liedjes uit de jaren 70, om precies te zijn 1975. De kleine hit was van Niels Verdaken met Left in the Rain als laatste gehoord. En die grote hit die was van Joey Darcer met 100 Years. Je luistert er altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Als je meer wilt weten over de Muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: Er is werkelijk voor elk wat wils. Dat is de Muziekfabriek. We gaan dan ook van de beste retro-liedjes naar het meest recente werk. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. Maar hier zijn allereerst de volgende drie. Waaronder de Fly Project.

Straks ga ik dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar ik heb wel zin in een lekker oud liedje. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon een aantal munten in het apparaat gooien. Zo. Ja, dat gaat de goede kant op. Nou, ik heb zin in een oud liedje. From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.

0: Iran Play the Record. Jukebox Classic.
1: De band werd in 1964 opgericht in het Zuid-Engelse plaatsje Andover. De vier jongens konden echter nauwelijks een muziekinstrument bespelen. Het simpele gitaargeluid van de band groeide uit tot hun handelsmerk en bleek van grote invloed op de late garage rock en punk. Ze werden beroemd met de hit Wild Thing uit 1966. Het nummer werd wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten en nummer 5 in Nederland. Een jaar later speelde Jimi Hendrix het nummer aan het einde van zijn optreden op Monterey Pop en verbrandde daarna ritueel zijn gitaar. Luister uit onze jukebox naar het nummer With a Girl Like You. Hier zijn ze, The Trucks.
0: Jukebox Classic.

zit even naar onze jukebox te kijken. Ik moet je zeggen, nou, dat ding zit boordevol met gouden ouwe. You heard it, the trucks. And with a girl like you. Wederom een gouden ouwe. Dit keer van...

0: Onvervalste ouderwetse soul van Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me.
1: Ron van der Steen.
0: En verder hadden we die ouderwetse nummer 1 hit van Snap.
1: De muziekfabriek.
0: En die heette The Power en we begonnen met The Fly Project en Goodbye. Nou, blijf nog even hangen, want we zijn er maar slechts een uurtje. Yes. Wederom 3 liedjes voor je klaarstaan, onder deze van Jesher en Angela. Een lied uit het leven gegrepen. Het heet dan ook niet voor niets Heimwee.

Dit is volgens mij de meest ideale muziek als je een gestrest leven leidt. Als je gewoon even tot jezelf wil komen. Je geeft je totaal over aan de muziek. Wat moet je dan opzetten? Natuurlijk, de Dire Straits. Goed hè dit? Heerlijk. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. We hebben ook een website, kijk af en toe eens op ronvandersteen.nl. Daar vind je alle informatie. Goed, je hebt nog van mij te groet in dit uur de oude lucht.

0: is Richard Paul.
1: Ouwe lullenplaat.
0: Hij is onder andere bekend van het nummer Never Gonna Give You Up, dat in 25 landen nummer 1 stond. Hij is de enige mannelijke soloartiest waarvan 8 liedjes allemaal de UK top 10 haalden. Hij verkocht meer dan 40 miljoen platen wereldwijd. In 1993 ging hij met pensioen, maar dat duurde niet lang. Want in 2007 maakte hij echter zijn comeback. Dat was toen hij een internetfenomeen werd, omdat zijn videoclip Never Gonna Give You Up een deel werd van het populaire Rick Rolling. In 2009 kwam er een dramatische einde aan zijn leven, toen hij levenloos in een hotelkamer in Berlijn werd aangetroffen. Deze wereldartiest werd slechts maar 43 jaar oud. Rick Astley was in die periode bezig met een tour die tot eind augustus zou duren. Luister nog eens naar het warme stemgeluid van Rick Astley.

0: Helaas niet meer onder ons. Even lekker ouderwets swingen met Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Verder hadden we Yesher met Angela met Heimwee. En gevolgd door de Dire Straits en Romeo en Julia.
1: Altijd een goed gevoel. Oh, oh yeah. Met Ron van der Steen.
0: Dit was weer een uurtje de muziekfabriek. Ik heb nog drie deuntjes voor je klaarstaan. Waaronder deze van Ronan Keating. Life is a rollercoaster. Hij heeft helemaal gelijk. Gevolgd door Herman Brood, Never Be Clever en die Zwart Romans. En als laatste Gabrielle met Dreams. Weer bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag verder. Goed maar weer en...

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur. Start op met Koen van Dommelen.
10: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
0: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
11: 1977.
0: Trots. Paradeplaat.

0: Be Cool to Yourself, wat een heerlijke binnenkomer van Frankie Miller. Ja, en zo blijkt maar weer eens dat muziek beleven, dat is een zeer subjectieve aangelegenheid. Want dit mooie werkje, tenminste in mijn beleving, kwam niet in die top 40 terecht. Welkom bij de jaren 70. We gaan er weer twee hele mooie uren van maken met vijf muzikale connecties. We hebben twee prachtige albums. Grab It for a Second van The Golden Earring en het eerste album van The Outlaws. En in het tweede uur gaan we vijf B-kanten draaien van nederpophits. En over muzikale connecties gesproken, laten we de eerste maar gaan leggen. Die gaan we doen met Joan Baez. Haar enige hit in Nederland, een nummer 9 hit voor The Night. They drove all Dixie down.
1: 1971.

De vierde hit voor Robert Zimmerman, zoals Bob Dylan officieel heet, Rainy Day Woman number 12 en 35. En wij verbonden Dylan met Joan Baez, want hij was de ontdekker van die fantastische zangeres. We zijn beland bij het eerste album en daarvoor gaan we naar 1978, The Golden Earring. Het 14e album, Grab It For A Second. Het album hield het 10 weken vol bij ons in de album Top 50 en piekte op 14. Ja, critici beschouwden dit niet meteen het beste wat de Earring gemaakt heeft. Het zit vol zogenaamde stadionmuziek. Kortom, lekker meefeesten, meehossen of dansen. Het is best wel een leuk album, gaan we ook bewijzen met Roxanne.

0: Wij zijn Radio SMB.
1: Speciaal voor Son en Breugel.
2: Going back in time on the sounds of the nation. It's
3: 1976.
4: Flashback. Even cold in 1992, so...

Als er ergens op de radio dit nummer gedraaid wordt, dan volgt altijd de discussie: wie kan hem uitspreken? Nou, ik behoor tot de categorie die het niet kan uitspreken. De tweede hit voor Adriano Celentano. En de opvolger van Azzurro. We gaan eens even kijken in de Billboard Hot 100 hier in de jaren 70. We gaan naar 1975. De tiende hit voor James Taylor. En een mooie. En de opvolger van How Sweet It Is Mexico.

0: hebben die gasten samen mooie muziek gemaakt. En je kunt je haast niet voorstellen dat ze elkaar nu de tent uitvechten. David Crosby en Graham Nash en Soundbound Train. In Amerika in 1972 voor Nash de vijfde hit. En de beide zangers waren ook op de achtergrond te horen bij het nummer Mexico van James Taylor. En natuurlijk ook een nummer dat is blijven steken in de tipparade. In de jaren 70 gaan we naar 1978. Benny Nijman. Hij debuteerde in 1973 met het album Orphars. En zijn grootste hit scoorde hij in 1985. Waarom fluister ik jouw naam nog? Hier is 15 jaar.
1: Was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

geliefd. Maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang.

de top 40 hit voor Leo Sayer, Long Tall Classes, en kwam ook meteen op 1 terecht in diezelfde hitlijst. We gaan eens even weer kijken in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1970. Carrie Puckett had al mooie hits met de Union Cap. Denk maar aan Woman in 1967 en Young Girls en Lady Willpower in 1968. En in 1970 in Amerika zijn 8e hit, I Just Don't Know What To Do With Myself.

Derde hit voor Anita Meijer en Just a Disillusion en de opvolger van You Can Do It. We gaan een mooie muzikale connectie leggen met The Outlaws, want we zijn beland bij het eerste album van de groep. We schrijven 1975, bij ons heel succesvol. 11 weken in album top 50 en piek top 22. The Outlaws rond zanger en gitarist Freddy Zalem. En de muziek is een beetje kenmerkend tussen dat van de Eagles en Lynyrd Skynyrd. Graag genieten van Song For You.

verguisd en bewonderd werden ze de Doors van hun eerste album uit 1967, Take It As It Comes. En het is geproduceerd door Paul Rothschild en die was ook de producer van het eerste album van The Outlaws. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft van de jaren 70. Na de break ben ik graag bij jou terug, onder meer met 5 B-kanten van nederpophits. Maar ik heb er nog 2 voor jou. Zometeen de eerste top 40 hit voor Natalie Cole, This Will Be. En we hebben een hele mooie vergethit van Melanie. We schrijven 1970, haar 4e top 40 hit en de 4e top 10 hit, Stop, I Don't Wanna Hear It Anymore.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac. Ja, Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur.
11: Koen start op
1: met Koen van Dommelen.
5: oude tijden herleven. Met die gezellige plaatjes van toen.
11: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
12: Jasper Blij.
13: 1979.

Ellen Foley en We Belong to the Night. Haar eerste solo-hit en kwam op 1 terecht. Ja, ze had nog een hit samen met Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. En dat was ook een nummer 1 hit. En dus niet die mooie Carla De Vito die we op de videoclip zagen. En je bent weer terug bij de jaren 70 en fijn dat je luistert. Zometeen 5 B-kanten van Nederpop hits. We hebben natuurlijk die 2 prachtige albums, The Outlaws en The Outlaws en Crap It For A Second van de Golden Earring. En de eerste muzikale connectie, die gaan we nu leggen. We gaan naar 1973. De 10e hit voor Rob de Nijs en de opvolger van Jan Klaassen, de trompetter, is Dag, zuster Ursula.

voor deze muzikale connectie gingen wij diep het Nederpop-archief in The Maskers en Masters of War. The Maskers was een groep van de broers De Hond en die zijn begonnen in de April Springs en daar zat ook Rob de Nijs in. En heb je dit zinneltje ergens thuis liggen op Artoon en nog het hoesje onbeschadigd in mono op het nummer 0S25.375, dan heb je snel €40 in huis. In de jaren 70 zijn we beland bij 5 B-kanten van Nederpop-hits. En de eerste, dat is een dikke vette nummer 1 hit. We gaan naar 1970. She Likes Weeds van The TZ, hun 13e hit. En de B-kant Country Ride.

dan blijkt maar weer eens dat de B-kanten soms net zo mooi kunnen zijn als de A-kanten. De Shoes, de groep van Theo van S, No One Knows, in 1974. De B-kant van Face to Face, hun 14e hit. En dan de 8e hit voor Shocking Blue. We schrijven 1970, dat is Hello Darkness. En de B-kant, Picking Tomatoes.

Earth and Fire, de groep van de gebroeders Koerts en Jenny Kaagman, was zeker in het begin van haar hitcarrière een echte rockgroep. Vivid Shady Land in 1970, de derde hit en de B-kant van Wild and Exciting, en piekt op 5 in de top 40. En dan zijn we beland bij het laatste nummer alweer in dit item, 5 nederpophits. Maar volgende week hebben we ook weer 5 mooie B-kantjes voor jou klaar liggen. En voor de laatste gaan we naar 1975, de eerste top 40 hit voor Lucifer, de groep van Margriet Eshuis en drummer Henny Huisman, is House for Sale. En de B-kant, net zo mooi, My Dream World.

Lucy Quartaro op het podium live presteerden ze niet echt goed. Maar ja, dat deed Madonna ook niet. Maar in de hitparade was ze wel succesvol. Dit was in 1979 haar zesde en laatste top 40 hit. She's in Love With You, geproduceerd door Chin Chapman. We zijn toegekomen aan de muzikale connectie hier in de jaren 70. En die gaan we leggen met het album Grab It for the Second van de Golden Earring. Album uit 1978. Hier is U-Turn Time.

New Year's Day, live van U2, Under a Blood Red Sky. Album uit 1983, het vierde album van de groep van Bono. En het is geproduceerd door Jimmy Iovine. En die heeft ook het album Crap It For A Second geproduceerd van The Golden Earring. We zijn beland bij het eerste album van The Outlaws. We schrijven 1975 en op dat eerste album staat ook die prachtige hit There Goes Another Love Song. Die gaan we niet draaien, maar gaan 9 minuten genieten van Green Grass and High Tides.

Ik hoop dat ik niks te veel heb gezegd. 9 minuten lang genieten van The Outlaws en Greengrass en High Tides. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70, waarvan ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Je kunt al die mooie plaatjes natuurlijk weer terug horen. Mixcloud.com/de jaren 70. En die link van terug horen zet ik ook op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. Bezoek je de jaren 70, like de jaren 70. Zometeen veel plezier bij mijn collega's hier. En ik ga jou achterlaten met de eerste top 40 hit voor de Brothers Johnson. We schrijven 1977, Strawberry 23. Ik bedank je voor het luisteren. Fijn dat je dat deed. En ik zou zeggen voor de komende week weer, houd afstand en houd het gezond. En dan zeggen wij graag tot de volgende week. Dag.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 koksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt-het-vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
13: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
14: En dit is de top 40 Nieuwe Amateur Disc.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, God Daddy!
4: Get the point good.
1: And now... Shindu.
5: Dit is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan.
6: 14 jaargang nummer 20 van 15 mei 2026, aflevering 667. Fijn dat je luistert en welkom terug in het derde en laatste uur, het uur van de waarheid van de net op 40, met vandaag 10 Nederlandse, 8 Belgische, 8 Amerikaanse, 4 Britse, 6 Europese, 2 Canadese en 1 Noorse producties, waarvan 10 Nederlands-Vlaamstalig, 11 auto-alarmdisken, 6 speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 1 superstip, 10 zakkers, 4 zittenblijvers, 22 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekende dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Bruno Mars met I Just Might. De tweede Aaron Blomhardt met DNA. De derde Miley Cyrus featuring Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood met Secrets. En de vierde en laatste is Alesium met Smoke On You. En dan hadden we ook 4 nieuwe binnenkomers. En de eerste vonden we op 39 Lady Gaga en Ducci met Runaway. De tweede op 37, dat was Kensington met Living For. En de derde was Wim Soetaar op 34. Met vragen. En de klapper van de week vonden we op 31 Taylor Swift met Elizabeth Taylor. We gaan weer verder.
7: De top 40, nummer 1 in Nederland.
8: Nummer 14.

0: Langzaam maar zeker kruipen we richting de top 3 van de Netto 40 van deze week. En we hoorden juist nummer 14. Die staat daar stationair na 14 weken. Dus een heel leuke. Staat op 14. Stationair op 14. En 14 weken genoteerd uit Amerika. Uit speciale aanbiedingen. Een heerlijk nummer. Nickelback en Eversense met At the End of It All. En tenminste, ik vind het lekker in hun smaken verschillen. Dus als je het wat minder vindt, dat kan natuurlijk heel goed. Geen boze e-mail sturen. Dit is mijn smaak en dat vind ik wel lekker. Oké, dan gaan we door naar nummer 13. En die komt van 8. Die gaat 5 plaatsen naar beneden. 12 weken notering uit België. Autoalarmdisc. Frimout met Wondermooi.
1: Ik had nooit verwacht

natuurlijk weer eerst te vertellen. Even zo'n overzicht genoemd van nummers 20 tot en met 11. Maar dan moeten we natuurlijk nummer 11 eerst nog even draaien. En die staat daar stationair. 8 weken genoteerd in de lijst uit Nederland. Autorandisc Rondé met voicemail.

0: de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
2: Op nummer 20 komt van 16 4 plaatsen naar beneden. 10 weken notering uit Nederland. Ed Struijaard met Same Heart. En op 19 komen van 20 1 plaatsje gestegen. 7 weken notering uit Canada. En oud speciale aanbieding Thomas Gray met Rumors. En op 18 komen van 22. Moeten we wel op blijven letten natuurlijk. 4 plaatsen omhoog. 6 weken notering uit de USV. Oud speciale aanbieding Alex Warren met Fever Dream. En op 17 komen van 18 1 plaats omhoog. 5 weken notering uit België. Milo met My Lucky Day. En op 16 komend van 21, 5 plaatsen omhoog tot 2 weken notering. Het Amerika Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En op 15 komend van 12, 3 plaatsen naar beneden. Na 14 weken notering uit Nederland. En 2 weken op 1 gestaande van Snelle en Katja Schuurman met 2002. En stationair op 14. Na 14 weken notering uit Amerika. Oud speciale aanbieding. En hele lekkere herrie noem ik dat. Nickelback en Eversense met At The End Of It All. En op 13 komend van 8, en dat is 5 plaatsen naar beneden. Na 12 weken notering uit België, autoalarmdisc Frimhout met Wondermooi. En op 12 komend van 15, 3 plaatsen omhoog. Na 5 weken notering uit Noorwegen, autoalarmdisc Arcalis en Portugal met And The Man met Money. En stationair op nummer 11, na 8 weken notering uit Nederland, autoalarmdisc Rondé met Voicemail.
1: Dit is de top 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

We beland in de top 10 van deze week. En die nummer 10 komt van 13. Die plaats omhoog naar 4 weken notering uit Nederland. En dat mocht wel duidelijk zijn. Dan gaan we door naar nummer 9. En die komt van 6. 3 plaatsen naar beneden naar 12 weken notering uit de USA. 1 weekje op 1 gestaan. Dat was Shakira met Sue.

was Nonchalance en Mathieu Therrien met Moe van Jezelf op nummer 8. En die komt van 10, 2 plaatsen omhoog, 6 weken notering. En natuurlijk een Nederlandse productie en een oud alarmdisc. Dan gaan we nu door naar de nummer 7. En die komt van 3, 4 plaatsen naar beneden. En dat is na 11 weken notering uit Nederland als speciale aanbieding Ilse de Lange.

0: 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Top 40. Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
2: 20.

met het struijaard. Shame Heart zijn we op de halverwege gekomen. Ja, halverwege van de net top 40 van deze week. 14 jaargang nummer 20 van 15 mei 2026. Aflevering 667. En de nummer 20 komt van 16. 4 plaatsen naar beneden. 10 weken notering. En natuurlijk is dat een Nederlandse productie. Dan gaan we nu door naar de nummer 19. En komt van 20. 1 plaatsje slechts gestegen naar 7 weken notering. Uit Canada, Thomas Gray met Rumours.

Weer zo'n lekker nummer. Alex Warren met Fever Dreams op 18. Komt van 22, 4 plaatsen omhoog. 6 weken notering uit de US of A. En een oude speciale aanbieding. Dan gaan we door naar nummer 17. En die komt van 18, 1 plaatsje omhoog. Naar 5 weken notering uit België. Milo met My Lucky Day.

0: something I want to talk about.
1: Dat was Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love op nummer 16. En ik kom van 21, 5 plaatsen omhoog. Of er al met een stip gestegen. Ook al staat het niet zo genoteerd, maar dat is wel het geval. Dan gaan we zo nummer 15 draaien. Maar dan ga ik eerst even vertellen dat we natuurlijk bijna aan het einde gekomen zijn van de tweede uur van de Net Top 40 van deze week. Blijf vooral luisteren naar het Uur van de Waarheid. Ja, kijken wie er nummer 1 staat. Kan je zo lang niet wachten, ga naar facebook.com/ de Net Top 40. Na de nummer 15 krijg je een overzichtje van een top 40 toen. En de top 40 toen is deze keer, als ik het helemaal juist heb, van 13 mei 1978. Van de eerste 4 nummers, van 5 tot en met 2, krijg je een klein stukje te horen. En een nummer 1 in zijn geheel. Dat is tenminste aan het einde van het tweede uur. Maar dan gaan we eerst nummer 15 draaien. En die komt van 12. 3 plaatsen gezakt naar 14.

0: deze week op nummer 1 in de top 40. Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: De Net Top 40. Blijf daar.

van de betere bands van dit moment in Nederland Direct met Woont Vol op nummer 6. Die komt van 9, 3 plaatsen omhoog in 4 weken notering. Uit Nederland, een oud speciaal aanbieding. En dan gaan we door naar nummer 5 en die komt van 4, 1 plaatsje naar beneden. Na 9 weken notering uit Nederland, Autoland Disc, Fleming en Meteor, niet nodig.

Ja, er staan geweldige nummers in de lijst en dit vind ik er ook weer eentje. Lewis Capaldi, How Do I Miss Someone Who Broke Me op nummer 4. Die komt van 7, 3 plaatsen omhoog naar 10 weken notering uit Groot-Brittannië. En dan gaan we door naar nummer 3 en dan komt van 5, 2 plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit Amerika. Oud speciale aanbieding en ook weer een heel lekker nummer, Somber.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: De nummer 10 komt van 13 drie plaatsen hoog na 4 weken notering uit Nederland. Autoalarm dus Hanamea en Bluff met Ik ben niet meer bang. En op 9 komend van 6 drie plaatsen naar beneden. 12 weken notering uit Amerika. 1 week op 1 gestaan. Shakira met Zoo. En op 8 komend van 10. 2 plaatsen omhoog de 6 weken notering. En een Nederlandse productie. En autorandist Nonchalance. En featuring Mathieu Terrien met Moe van Jezelf. En op 7 komend van 3. 4 plaatsen naar beneden. 11 weken notering. En oud speciale aanbieding uit Nederland. Ilse de Lange met Get It Right. En op 6 komend van 9. 3 plaatsen omhoog de 4 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding. Direct, het woont vol. En op 5 komend van 4. 1 plaatsje naar beneden. 9 weken notering uit Nederland. Autoalarmdisc Fleming en Meteor met Niet Nodig. En op 4 komend van 7. 3 plaatsen omhoog. Naar 10 weken notering uit Groot-Brittannië. Louis Capaldi. How do I miss someone who broke me? En op 3 komend van 5. 2 plaatsen omhoog. Naar 7 weken notering uit Amerika. Oud speciale aanbieding. Somber met Home Wrecker. En nummer 2 staat daar stationair. Na 10 weken notering uit Europa. Autoalarmdisc. Disc, Maskeem en Babette. En hoe dan ook.
0: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. Top 40.
1: Dit is het net op 40, zou het kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. Zo zijn we weer bijna aan het einde gekomen van de net top 40 van deze week. 14e jaargang, nummer 20 van 15 mei 2026, aflevering 667. En te doen gebruikelijk doen we dan nog een overzichtje voordat we de nummer 1 draaien. En van de hele net op 40 van deze week. We hadden vandaag 10 Nederlandse, 8 Belgische, 8 Amerikaanse, 4 Britse, 6 Europese, 2 Canadese en 1 Noorse productie. Waarvan 10 Nederlands-Vlaamstalig, 11 autoalarmdisken, 6 speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 1 superstip, 10 zakkers, 4 zittenblijvers, 22 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 4 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Bruno Mars met I Just Might. De tweede Aaron Blomhardt met DNA. De derde Miley Cyrus featuring Lindsey Buckingham en Fleetwood Mac met Secrets. En de vierde was Alesium met A Smoke On You. De eerste nieuwe binnenkomer vonden we op 39. Dat was Lady Gaga en Ducci met Runaway. De tweede op 37. Was Kensington met Living For. En de derde op 34, Wim Soutar met Vragen. En de klapper van de week vonden we deze week op 31, Taylor Swift met Elizabeth Taylor. We hebben deze week ook natuurlijk weer 3 tips waar je uit kan kiezen wie de net top 40 alarmdisc wordt van volgende week. Dan moet je wel naar facebook.com/denettop40. De eerste tip is Webstep. Webstack moet ik wel zeggen, toen ik wel goed zeggen. Zal ik deze tijd wel overleven? En de tweede tip is Frank Arnold met Het Laat Me Koud. En de derde tip is Jelly Roll met I'm Good. En dan hebben we natuurlijk de speciale aanbieding. Die moeten we natuurlijk niet vergeten. En dat is One Republic met Need For You. Zo, er blijft alleen nog maar over om de nummer 1 te draaien. Dan ga ik eerst even afscheid nemen. In ieder geval fijn dat je bent blijven luisteren. En volgende week hopen we dat Corné Wolfs natuurlijk weer achter de knoppen zit. En anders moet u het gewoon weer met mij doen. En voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. En misschien tot de volgende keer. De nummer 1 van deze week. Het staat 8 weken in de lijst. Stationair op 1. En is de derde week op 1. Suzanne en Freek met Halverwege.
2: Nummer 1.

0: we'll see you next time.
1: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
2: Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
3: Speciale aanbieding.

hoor je de hits van later in de Tip 30. De Tip 30, met een overzicht van 10 tot en met 2. Ja, dan gaan we een overzicht van 10 tot en met 2 doen. En dan vertel ik je eerst natuurlijk dat dit de beknopte versie is, als je nog niet gehoord hebt, van de Net Top 40 Tip 30. Corné Wolfs was niet in staat om het programma op te nemen. En er werd aan mij gevraagd of ik het even waar wil nemen. En dat doe ik natuurlijk met alle liefde. Maar dat betekent wel de beknopte versie. En dan gaan we nu een overzicht doen van nummers 10 tot en met 2. Op 10, komend van 12. Twee plaatsen omhoog, 6 weken notering uit Europa. Angela featuring Justice met What You Want. En op 9, komend van 14, met stip gestegen naar 4 weken notering uit de UCV. En dat was, even kijken, de tip van deze week. Een van de 3 tips van deze week. Ik moet ook goed opletten natuurlijk. Jelly Roll met I'm Good uit de film Goat, als ik het goed heb. En dan krijgen we een nieuwe binnenkomer. De nummer 5 binnenkomen. Nieuwe binnenkomer in de lijst op nummer 8. En dat is Nederland. En dat is een superstip. Ruben met 20 Seconds. En dat is de winnaar van de Voice of Holland. En op 7, komend van 11, 4 plaatsen omhoog naar 5 weken notering. En met stip gestegen uit de UCV. En was een speciale aanbieding van week 18. En Miles Smit met My Mess. En de nummer 6 komt van 19 plaatsen van 7 weken. Notering uit Noorwegen. Bausa met Magnetic. En op 5 komend van 10. 5 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen. En 7 weken notering uit Colombia. Anita en Shakira met Shoka Shoka. En nou krijgen we de klapper van de week op de nummer 4. Uit de US of A staat hier, maar volgens mij moet dat Groot-Brittannië zijn. En dat is de Rolling Stones in The Stars. En op 3, komend van 5, 2 plaatsen omhoog, na 9 weken notering uit Litouwen. Justice, Jack Styles en John.

0: the Lights Off. En de nummer 2 deze week komt van 4 2 plaatsen omhoog van 7 weken notering uit Nederland. Davina Michel met Stil Champagne.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 2.

Dat was Richie en Laura Tesoro met Bound to Be op nummer 24. Kom van 17, 7 plaatsen naar beneden, 11 weken notering uit Europa en tevens een oude alarmdisc. Dan komen we door naar nummer 23 en dan komt van 24 slechts 1 plaatsje gestegen naar 7 weken notering uit België. Oud alarmdisc Isaila met Dancing on the Ice.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Herende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
11: Weet je nog die tijd van vroeger?
12: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
11: De onvergetelijke superhits.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, een hele goede dag en welkom in de Muziek Express. Twee uur lang, drie decennia muziek in jaren 60, 70 en 80. Het herleeft weer op je radio. Ja, muziek uit zee, zo was het vroeger. Met al die zendschepen voor de Nederlandse en Engelse en Belgische kust. Ja, dat is al heel lang geleden. Maar wij proberen jou een beetje dat sfeertje van muziek terug te brengen. En dat allemaal in de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation. Hey, we begonnen het uur met The Talking Heads, een plaat uit 1985 en Slippery People. Het nummer verscheen op het album Speaking in Tongues en dat allemaal in 1983. In 1984 verscheen een live versie van het nummer op het album Stop Making Sense. In dit uur rond het half uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur rond diezelfde tijd ongeveer rond de klok van half. De top drie uit een vervlogen jaar. Hey, blijf erbij. Twee uur aan een stuk lekkere, leuke muziek. De volgende plaat is er een van Andy Kim. Plaat uit 1969. 16 augustus van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. 11 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 4.

Je hoort het hier allemaal in de Muziek Express. En waarom... Oh, wacht even, dan moet ik hem natuurlijk zo doen. Ja, ik ben hier met... Ik heb hier allemaal een heleboel knopjes op het mengtafel zitten en staan en daarnaast. Ja, dan druk je nog wel eens op een verkeerde knopje en die staat dan niet geprogrammeerd. Dat is, ja, wat minder. Hé, hey, dat was een plaat in 1969. De volgende plaat is afkomstig uit het jaar 1979. Ja, we gaan een beetje hoppen tussen de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk. De volgende plaat is van een Ierse zanger, Bob Geldof. Hij zat aan het zanger van de Boomtown Rats. Wat opgericht werd in 1975 in Dublin. Ja, de oorspronkelijke naam van de groep was The Nightlife Thugs. De band had in 1978 een eerste grote hit met Red Trap. En dat zijn grootste succes in 1979 met I Don't Like Mondays. Nou, daar heb ik ook altijd een groetje hekel aan. Dan heb je zo'n lekker fijn weekend gehad. En dan gaat 's morgens heel vroeg die wekker weer af. Want ja, dan moet je bij je baas weer acte de présence geven. Maar ja. Hey, wat maakt het uit? Dan denk je gewoon terug lekker aan dat weekend. En dan, ja, dan begin je de maandag weer wel weer redelijk goed hoor. Zo meteen Nico Haken en blijf er met je fikken vanaf. Maar eerst deze dus, een plaat 79. 18 augustus van dat jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Tot 11 weken erin, hoogstnoteerde nummer 2. En dat allemaal voor Boomtown Rats en I

Ja, blijven het wel leuke plaatjes, die gouden ouwe. Hij is trouwens... ik woon in Zeeland en daar kwam hij ook eens een keer een optreden geven. Een echt leuke vent, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Ja, Nico Haak, hij is niet meer onder ons, is november 1990. Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft hier in de Muziek Express. Volgende plaat is er eentje uit 1975. 18 januari kwam ze binnen. 9 weken stond ze erin, hoogste notering nummer 7. En dat is deze dame. Gloria Gaynor. Ja. Amerikaanse soul- en R&B-groep van de Four Tops. Dat was de hitsingle, Reach.

Goodbye. Nee, nee. Dat gaan we zeker niet doen. Het was een zanger bij Soul Satisfiers. Een jazz-popgroep uit de jaren 60. Haar eerste solo-single was She's I'll Be Sorry Let Me Go Baby. Ja, je neemt het allemaal even mee, hè? Ja, dat hoor je allemaal. Dat soort feitjes hoor je allemaal in de Muziek Express. Zometeen, rond het half uur, hebben we het Polygoonjournaal. Maar tot die tijd laat ik je achter met twee platen. Eentje uit 1966 van de Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Maar we gaan eerst even wat reggae op je radio draaien. De groep werd in 1974 opgericht door muzikanten uit Engeland, Jamaica en Anguilla. De groep trad op als een begeleidingsband voor de Jamaicaanse reggae-zanger

0: Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Onder de kracht van de wilde watermassa's bezweek in IJmuiden alles wat zich aan het strand bevond en werden in de haven schepen vernield. Aan de rand van de geteisterde gebieden werden op verschillende plaatsen opvangcentra voor de vluchtelingen ingericht. Het Nederlandse Rode Kruis en andere hulpdiensten en talloze vrijwilligers spanden zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk de nood van de geëvacueerden te verlichten. Telkens kwamen nieuwe groepen mensen met de schamele resten van hun bezittingen in de evacuatiecentra binnen. Van de gezichten van het merendeel waren de schrik en de doorstaande angsten en het grote verdriet duidelijk af te lezen. Velen hadden in enkele noodlottige uren schier alles verloren wat in hun leven betekenis had en ondergingen de zo spontaan van alle kanten aangeboden hulp met begrijpelijke gelatenheid. Hoezeer het zuidwesten van ons land te lijden heeft gehad, blijkt uit deze landkaart waarop de door het water verzwolgen gebieden zwart zijn getekend. Men moet terecht van een nationale ramp spreken. Vanaf de eerste dag werd de hulpverlening met kracht aangepakt en geleidelijk kwam zij steeds beter op gang. De ernst van de ramp deed zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard besluiten zijn verblijf in de Verenigde Staten af te breken en naar Nederland terug te keren. Hij vloog boven plaatsen waar helikopters bezig waren mensen in veiligheid te brengen die daar soms 2 of 3 dagen op kleine drooggebleven gedeelten hadden gebivakkeerd. Ergens midden in het land ligt een veerpont die daar als door een reusachtige hand zomaar doelloos is neergezet. In Zierikzee op Duiveland is het gebied rond de grote kerk droog gebleven. Men heeft hier het geredde deel van het vee bijeengebracht. Op een door witte lakens afgebakend terrein landen geregeld helikopters om voedsel en medicamenten aan te voeren en mensen uit het stadje te evacueren. Op de westpunt van Goeree werd Stellendam voor een deel van de bodem weggevaagd.
1: De muziek gaat maar door en door.
2: De Muziekexpress met Jeroen Janssen.

maar de man mag niet huilen. En deze beste man die kwam uit Rotterdam. En de zanger werd in Rotterdam geboren. Hij was de jongste uit een gezin van 13 kinderen. Amper 15 jaar oud monsterde hij aan bij de Wilde Vaart. Hij liet in de diverse zeehavens zijn talenten als zanger zien. En het wilde horen. Hij begeleidde zichzelf daarbij op een gitaar. En in 1970 werd hij door Pierre Cardin ontdekt. Ja, door wie is in die tijd van Nederlandstalig muziek wel niet door Pierre Cardin? Onze vader Abraham ontdekt. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 op jouw radio in de Muziek Express. Zometeen Led Zeppelin. Stairway to Heaven uit 71. Maar we gaan eerst naar een Nederlandse funk- en disco-popgroep. Ze brachten diverse albums uit en we hebben het over deze groep. Spargo, opgericht in 1975 door de Amsterdammers Ruud Mulder, Hans Elbersen en Ellert Driessen. Dit was de vijfde single van Spargo. De plaat kwam binnen in 1981. Dit is Just For You. Je hoort het hier in de Muziek Express. Een goede dag.

ik krijg hier kippenvel van als ik deze plaat draai. Echt, meen ik serieus. Ja, en ik vind dat je deze platen van A tot Z gewoon helemaal moet draaien. De 8 minuten. Je hoorde Led Zeppelin en Stairway to Heaven. Werd uitgebracht in 1971 op het album Led Zeppelin 4. Het nummer is geschreven door gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant. De opname van Stairway to Heaven begon in 1970 in december in de Basing Street Studios. Destijds een nieuwe studio van Island Records en dat allemaal in Londen. Na toevoeging van de tekst van Robert Plant werd het nummer in 1971 afgemaakt tijdens de oefensessies van Led Zeppelin 4. Ja, het is op zich een beladen nummer. Maar echt in het kader van de snoeiende gitaren. Ja, beste mensen. Heerlijke muziek, je hoort het hier in de Muziek Express. En wij draaien alleen maar de plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek uit zee, kunnen we ook wel zeggen. De muziek die toendertijd gedraaid werd vanaf de zendschepen in Nederland voor de Nederlandse kust. Buiten territoriale wateren. Oh, dat is zo'n lastig woord, hè? Ja, hey, ik laat je achter met twee plaatjes, want het eerste uur zit er bijna op. En dan zijn we heel gauw terug met de tweede uur van de Muziek Express. Zometeen André Hazes en het is voorbij. Ja, het eerste uur dan. Maar we gaan gewoon lekker door, hoor. Maar eerst deze. The Beatles. En Hey Jude. Was a robber. Uit 68.

0: SNB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: Weet je nog die tijd van vroeger?
8: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
7: De onvergetelijke superhits.
6: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. We begonnen de tweede uur met een oudje van Duran Duran, een plaat uit 1984. Van binnen op 3 november van het jaar. 13 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 2. Voor deze Britse popgroep dat deel uitmaakte van de stroming New Romantic. Die worden dan The Wild Boys. Leuke muziek uit het verre hitverleden. De jaren 60, 70 en 80 staan centraal in de Muziek Express. En een van onze slogans is: muziek uit zee, je hoort het hier. En wil je wat meer informatie krijgen of wil je wat op de hoogte gehouden worden wat er allemaal gaat gebeuren? Word dan even lid van de Muziek Express en dat allemaal aan elkaar geschreven op Facebook.

gaan naar een man die al sinds 1977 niet meer onder ons is. Het was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij wordt vaak de King of Rock and Roll genoemd. Oftewel, de King. Ja, nou, dan weet de kenner wel dat we het over Elvis Presley hebben. Hij kwam met dit nummer binnen op 1 november 1969. Stond er 13 weken in, waarvan 3 weken nummer 1 in de Nederlandse top 40. Elvis Presley dus. En deze, Suspicious Minds. Je hoort het hier in de Muziek Express.

Suspicious Mind was een laatste nummer waarmee Elvis Presley de eerste plaats haalde in de Amerikaanse hitlijsten. In 1969 en een van de belangrijkste hits uit diens loopbaan. Het lied is origineel en gecomposeerd en door Mark James, geschreven onder diens pseudoniem Francis Samban. Het lied gaat over het wantrouwen tussen twee personen die op het punt staan hun relatie te verbreken. Maar het vertrouwen moet overstijgen om de relatie te behouden. Nou, deze single werd geen succes voor Mark James. Maar een aantal covers van dit lied haalden wel de hitparades. En de bekendste uitvoering was dus die van Elvis Presley.

Sanders stond ermee. 3 weken in de Nederlandse top 40 op nummer 1. Nee, in de Nederlandse top 40 op nummer 1. En dan wel 3 weken lang. Ja. Verder met muziek en plaat uit 1977. Ook deze stond 3 weken op nummer 1. Maar dan 12 weken in die Nederlandse hitlijsten. In de Nederlandse top 40. Vorige keer werd er even op mij geattendeerd van... Goh, Jeroen, wil je die plaat nog eens een keer draaien? Want ik vind hem zo cool en zo gaaf. Nou, dat vind ik ook. We zijn geen verzoekplatenprogramma, maar zo af en toe wil ik hem best wel eens eentje doorlaten. Omdat deze plaat gewoon heel erg mooi is. De plaat is van een Engelse rockband uit Bradford. Oorspronkelijk heette de band Essence. Het werd gevormd in 1965 aan de St. Bede katholieke gymnasium in Heaton. Dat is echt zo'n schoolbandje. Leden van de band waren de tieners Chris Norman, Terry Utley, Alan Silson en Ron Kelly. Zij luisteren naar de naam Smokey. En wij draaien hem hier op in de Muziek Express. Op verzoek van Petra. Bij deze Living Next Door to Alice. En er zijn ook heel veel covers van gemaakt, geloof ik, ja.

0: Zo, ja, dat werkt beter. En je hoort Annabel van Hans de Boy.
1: Het wordt niet zonder jou.
0: En deze plaat was afkomstig en we zijn binnengekomen op 16 juli 1983. 12 weken stonden ze er in hoogste notering nummer 3. Het nummer is geschreven door Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer. Dat in juni 1983 op single werd uitgebracht door Hans de Boy. Ja, de plaat wordt gerekend tot de klassiekers uit de nederpop. Ja, Boudewijn de Groot nam zelf in 1995 een eigen versie op. Voor het album Een Nieuwe Herfst. Die eveneens op single verscheen. Ja. De Muziek Express zometeen op het half uur. Een top 3 uit een vervlogen jaar. Dus dit keer 13 november 1965. Maar tot die tijd laat ik je nog even achter met een plaat van Queen. En zometeen ook nog Aha met Take On Me in plaats van 1985. Maar zoals gezegd, eerst... plaat van Queen dus, geschreven door Freddie Mercury. Het nummer is eind 1979 uitgegeven en is afkomstig van het album The Game uit 1980. Crazy Little Thing Called Love. Ja, bij wie niet? En je hoort het allemaal hier, hè? Jouw favoriete radiostation in de Muziek Express.

0: 13 november 1965. Je hoort het hier in de Muziek Express elke keer weer in het tweede uur rond het half uur. Op nummer 3 hoorde je Dave Barry in The Stranger Effect. Daarna hoorde je The Fortunes en Here It Comes Again. En op nummer 1 The Beatles en Yesterday. Zometeen wat Nederlandstalig werk op je afvuren. Dat doen we samen met een man die afkomstig is vanuit Bussum. Hij heet oorspronkelijk Ronald Edwin Tober. En zijn artiestennaam is Ronnie Tober. Maar eerst gaan we wat rustige muziek ook weer ten gehoor brengen. Van een muzikaal duo bestaande uit Bill Medley en Bobby Hatfield. Het hoogtepunt van de populariteit situeerde zich in de jaren 63 tot 75. De eerste hit van de Righteous Brothers, want daar hebben we het over. You've Lost That Loving Feeling uit 1965, wat opnieuw uitgebracht is in 1988. Andere hits waren onder andere Abbey Tides uit 65. Soul and Inspiration uit 66. Maar wij gaan de plaat draaien van de Righteous Brothers en Unchained Melody. Even kijken hoor. Wacht even, die moet ik hebben, ja.
1: Hier hoor je ze allemaal.
2: Allemaal. Waarvoor je radio even een stukje harder zet.
1: De Muziek Express met Jeroen Jansen.

De Ronnie Tober en Rozen voor Sandra. Wist je trouwens dat hij voor Kennedy en Nixon heeft gezongen? Ja, dat wist ik ook niet. Nee. Nou, zo hoor en lees je nog eens wat, hè. Hij kwam uit Bussum, daar werd hij geboren. Hij op 3-jarige leeftijd emigreerde hij naar Albany. Dat is de hoofdstad van New York. Hij groeide daarop en ging naar West Albany School en naar Central High School. Hij bleek ook zangtalent te beschikken en trad in 2 musicals op. Tony in de musical The Boyfriend en als Billy in Little Mary Sunshine. Op 29 september 1960 tijdens de campagne Kennedy versus Nixon... Ja, werd hij door senator Samuel Stratton van de staat New York gevraagd om voor John F. Kennedy te zingen. Tevens vroeg congreslid Dean Park Taylor aan Toby aan Tober of hij ook voor Nixon wilde spelen. En dat gebeurde op 30 september 1960. Ja, het waren net 2 kleine kinderen. Je luistert naar de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation. Ja, nog even wat stampen, want het loopt alweer redelijk tegen het einde van 2 uur. De volgende plaat is van een Amerikaanse pop-rock formatie. Die werd opgericht in 1984 onder leiding van Peter Kingsbury. En verder stonden in de oorspronkelijke bezetting Anna Lacazio, Clive Wright en Lou Molino III. In Nederland werden ze vooral bekend door veel publiciteit van MTV en daardoor de nummers The Promise You Made. En die gaan we ook draaien, plaat uit 1986. Stond er 13 weken in, waarvan 2 weken nummer 1. En je hoort het hier in de Muziek Express.

25 augustus 1979 in de Nederlandse Top 40. Stond er 9 weken in de hoogste notering, een nummer 9. Beste luisteraars, het loopt tegen de tijd zijn weer aan van het nieuwe uur. Helaas is die niet voor mij. Ik bedank je voor het luisteren naar de Muziek Express. En graag tot een volgende keer. Dat allemaal natuurlijk hier op jouw favoriete radiostation. Hey, ik laat je achter met 2 platen. Een Nederlandstalige plaat zometeen van Doe Maar. Sinds een dag of 2. 32 jaar uit 81. We gaan eerst naar een Canadese singer-songwriter. Hij is ook filmacteur geweest. En die sinds 1990 de Amerikaanse nationaliteit heeft. Zijn ouders hadden een restaurant in Ottawa. Zijn vader was Syrisch en moeder Libanees. En hij zong in een koor van de Grieks-Orthodoxe kerk, waarvan de dirigent hem muziektheorie bijbracht. Ook had hij pianoles. Op de middelbare school richtte hij 2 vrienden, samen met 2 vrienden, trio, de Bobby Soxers op. Ja, misschien dat je niet helemaal weet wie ik daarmee bedoel. Maar als ik de toontjes laat horen, dan denk je van, oh, is dat hij? Ja, dit is Paul Anka. Plaat uit 1962 en een steel guitar en een good glass of wine. Hey, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer in de Muziek Express. Hi.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75. Of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Now let me hear you folks. Hey, everybody.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computers.